0: Nou, van Lovejoy. Willen dat je moet doen, ook een staat.
1: Zo!
0: Omdat jullie hoort, God man.
1: Dank je, Brad Lou. Dank je. Dat je moet doen.
0: 90.3, Kroonstad, de mozo.
1: Dank je dat je moet doen. Dank je dat je moet doen.
2: Tabo, Tiba, Tabang, Mozini Limpe, Komolo, ook in een alleen man.
1: Ja.
2: 89.4, Hij doet een radio, man. Oleta Mino Munate.
1: At a time.
2: Brad Chiza.
1: At a time.
2: Komamete. Le Morasia Bonga. Le Morawane so Quincy, le Kelly, Jabuli, le Sise, le Bosisiwe, Kiliko Holo Tahalimpe, Renzo Rogele Gatte, le Haidume Radio,
1: le Bila Holo Fala Bahalimpe.
3: Thank you, Tibo.
1: Thank you, Mapaseka.
4: Hello, Tabo. Hello, Tabo. Hi, hi. From good for 88.4.
1: Yes.
4: Tabo, do love.
1: Yeah.
5: Hi, Tibo. Hello, hello. Hello,
1: Kali.
5: Bye.